0: hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVDA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Pioland. In Boekel is een AED geplaatst op het adres Biesthoek 1E. Het initiatief voor de AED ontstond omdat de dichtstbijzijnde AED in de omgeving relatief ver weg ging. In noodsituaties stelt iedere minuut en een snelle beschikbare AED kan dan van grote waarde zijn. Daarnaast ligt in de buurt een nieuw natuurgebied dat mogelijk meer wandelaars naar de omgeving trekt. Ook voor hen is een AED in de nabijheid van belang. De organisatie bedankt de buurtbewoners voor hun inzet bij het realiseren van dit initiatief en voor het volgen van reanimatie- en AED-cursussen. Zo staat deze groep mensen klaar om te helpen als het nodig is. De gemeenten Laabeek en Gemert-Baker zoeken collega's voor het team informatievoorziening en regie en gaan dit anders aanpakken. Geen standaard sollicitatieprocedure met een brief, twee gesprekken en een afvinklijstje, maar een ontmoeting. Een middag waarin wordt onderzocht of er een klik is met het werk, met het team en met elkaar. Waar informatievoorziening vroeger vooral draaide om techniek, draait het nu steeds meer om samenwerking, regie en het slim verbinden van mensen, processen en informatie. De middag wordt gehouden op woensdag 24 juni in de Brabantse Kluis in Aalrichsel. Voor meer info kijk op de gemeentelijke site. Met de vakantieperiode voor de deur maken veel mensen hun caravan of camper vakantie klaar. Dat doen ze vaak voor de deur. Een kampeermiddel mag echter niet langer dan 3 dagen aaneengesloten op de openbare weg staan. Het steeds een paar meter verplaatst op de openbare weg is niet meer toegestaan. Wie toch langer wil parkeren moet hiervoor een ontheffing aanvragen. Deze regels gelden voor alle kampeermiddelen zoals caravans, campers, vouwwagens en aanhangwagens. In de bebouwde kom worden parkeersituaties regelmatig gecontroleerd. Plaats het kampeermiddel op uw eigen terrein of in een stalling en voorkom een boete. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht.

0: Vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten, lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten, hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland bij de nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek is een aannemer begonnen met het maaien van een aantal sloten. Dit gebeurt alleen op locaties waar het noodzakelijk is voor een goede afwatering in de zomerperiode. Na het maaien wordt het slootmaaisel ook opgeruimd. Bij alle werkzaamheden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Daarnaast worden in het buitengebied bermen langs fietspaden gemaaid. Dit gebeurt alleen waar dit nodig is voor de toegankelijkheid van de fietspaden. Ook worden op enkele locaties zichtstroken gemaaid om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige bermen worden pas in het najaar gemaaid. De gemeenten Labeek en Gemert-Baker zoeken collega's voor het team informatievoorziening en regie en gaan dit anders aanpakken. Geen standaard sollicitatieprocedure met een brief, twee gesprekken en een afvinklijstje, maar een ontmoeting. Een middag waarin wordt onderzocht of er een klik is met het werk, met het team en met elkaar. Waar informatievoorziening vroeger vooral draaide om techniek, draait het nu steeds meer om samenwerking, regie en het slim verbinden van mensen, processen en informatie. De middag wordt gehouden op woensdag 24 juni in de Brabantse Kluis in Aalrichsel. Voor meer info kijk op de gemeentelijke site. In Boekel is een AED geplaatst op het adres Biesthoek 1E. Het initiatief voor de AED ontstond omdat de dichtstbijzijnde AED in de omgeving relatief ver weg hing. In noodsituaties stelt iedere minuut en een snelle beschikbare AED kan dan van grote waarde zijn. Daarnaast ligt in de buurt een nieuw natuurgebied dat mogelijk meer wandelaars naar de omgeving trekt. Ook voor hen is een AED in de nabijheid van belang. De organisatie bedankt de buurtbewoners voor hun inzet bij het realiseren van dit initiatief en voor het volgen van reanimatie- en AED-cursussen. Zo staat deze groep mensen klaar om te helpen als het nodig is. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrand. In Laabeek is een aannemer begonnen met het maaien van een aantal sloten. Dit gebeurt alleen op locaties waar het noodzakelijk is voor een goede afwatering in de zomerperiode. Na het maaien wordt het slootmaaisel ook opgeruimd. Bij alle werkzaamheden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Daarnaast worden in het buitengebied bermen langs fietspaden gemaaid. Dit gebeurt alleen waar dit nodig is voor de toegankelijkheid van de fietspaden. Ook worden op enkele locaties zichtstroken gemaaid om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige bermen worden pas in het najaar gemaaid. De gemeenten Laabeek en Gemert-Baker zoeken collega's voor het team informatievoorziening en regie en gaan dit anders aanpakken. Geen standaard sollicitatieprocedure met een brief, twee gesprekken en een afvinklijstje, maar een ontmoeting. Een middag waarin wordt onderzocht of er een klik is met het werk, met het team en met elkaar. Waar informatievoorziening vroeger vooral draaide om techniek, draait het nu steeds meer om samenwerking, regie en het slim verbinden van mensen, processen en informatie. De middag wordt gehouden op woensdag 24 juni in de Brabantse Kluis in Aalrichsel. Voor meer info kijk op de gemeentelijke site. In Boekel is een AED geplaatst op het adres Biesthoek 1E. Het initiatief voor de AED ontstond omdat de dichtstbijzijnde AED in de omgeving relatief ver weg hing. In noodsituaties stelt iedere minuut en een snelle beschikbare AED kan dan van grote waarde zijn. Daarnaast ligt in de buurt een nieuw natuurgebied dat mogelijk meer wandelaars naar de omgeving trekt. Ook voor hen is een AED in de nabijheid van belang. De organisatie bedankt de buurtbewoners voor hun inzet bij het realiseren van dit initiatief en voor het volgen van reanimatie- en AED-cursussen. Zo staat deze groep mensen klaar om te helpen als het nodig is. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het

0: Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten, hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Pioland. Met de vakantieperiode voor de deur maken veel mensen hun caravan of camper vakantie klaar. Dat doen ze vaak voor de deur. En kamperen met onmacht echter niet langer dan 3 dagen aaneengesloten op de openbare weg staan. Het steeds een paar meter verplaatsen op de openbare weg is niet meer toegestaan. Wie toch langer wil parkeren moet hiervoor een ontheffing aanvragen. Deze regels gelden voor alle kampeermiddelen zoals caravans, campers, vouwwagens en aanhangwagens. In de bebouwde kom worden parkeersituaties regelmatig gecontroleerd. Plaats het kampeermiddel op uw eigen terrein of in een stalling en voorkom een boete. In Laabeek is een aannemer begonnen met het maaien van een aantal sloten. Dit gebeurt alleen op locaties waar het noodzakelijk is voor een goede afwatering in de zomerperiode. Na het maaien wordt het slootmaaisel ook opgeruimd. Bij alle werkzaamheden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Daarnaast worden in het buitengebied bermen langs fietspaden gemaaid. Dit gebeurt alleen waar dit nodig is voor de toegankelijkheid van de fietspaden. Ook worden op enkele locaties zichtstroken gemaaid om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige bermen worden pas in het najaar gemaaid. De gemeenten Laabeek en Gemert-Baker zoeken collega's voor het team informatievoorziening en regie en gaan dit anders aanpakken. Geen standaard sollicitatieprocedure met een brief, 2 gesprekken en een afvinklijstje, maar een ontmoeting. Een middag waarin wordt onderzocht of er een klik is met het werk, met het team en met elkaar. Waar informatievoorziening vroeger vooral draaide om techniek, draait het nu steeds meer om samenwerking, regie en het slim verbinden van mensen, processen en informatie. De middag wordt gehouden op woensdag 24 juni in de Brabantse Kluis in Aalrichsel. Voor meer info kijk op de gemeentelijke site. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast en Newtown Abbey probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.

0: Regiobreek.
1: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Labeek, Boekelen, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrand. Met de vakantieperiode voor de deur maken veel mensen hun caravan of camper vakantie klaar. Dat doen ze vaak voor de deur. En kamperen met onmacht echter niet langer dan 3 dagen aaneengesloten op de openbare weg staan. Het steeds een paar meter verplaatsen op de openbare weg is niet meer toegestaan. Wie toch langer wil parkeren moet hiervoor een ontheffing aanvragen. Deze regels gelden voor alle kampeermiddelen zoals caravans, campers, vouwwagens en aanhangwagens. In de bebouwde kom worden parkeersituaties regelmatig gecontroleerd. Plaats het kampeermiddel op uw eigen terrein of in een stalling en voorkom een boete. In Labeek is een aannemer begonnen met het maaien van een aantal sloten. Dit gebeurt alleen op locaties waar het noodzakelijk is voor een goede afwatering in de zomerperiode. Na het maaien wordt het slootmaaisel ook opgeruimd. Bij alle werkzaamheden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Daarnaast worden in het buitengebied bermen langs fietspaden gemaaid. Dit gebeurt alleen waar dit nodig is voor de toegankelijkheid van de fietspaden. Ook worden op enkele locaties zichtstroken gemaaid om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige bermen worden pas in het najaar gemaaid. De gemeenten Labeek en Gemert-Baker zoeken collega's voor het team informatievoorziening en regie en gaan dit anders aanpakken. Geen standaard sollicitatieprocedure met een brief, 2 gesprekken en een afvinklijstje, maar een ontmoeting. Een middag waarin wordt onderzocht of er een klik is met het werk, met het team en met elkaar. Waar informatievoorziening vroeger vooral draaide om techniek, draait het nu steeds meer om samenwerking, regie en het slim verbinden van mensen, processen en informatie. De middag wordt gehouden op woensdag 24 juni in de Brabantse Kluis in Aalrichsel. Voor meer info kijk op de gemeentelijke site. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regiobreek.
2: Gun je avond een heerlijke radio.
0: Radio.
2: De avond door op OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Petrus met het radionieuws op OSR 920. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast en Newtown Abbey probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze.

0: ze kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV. Dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. Twee wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17.
1: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Labeek, Boekelen, Gemert, Bakel op Omroep Peelrand. Met de vakantieperiode voor de deur maken veel mensen hun caravan of camper vakantie klaar. Dat doen ze vaak voor de deur. En kamperen met onmacht echter niet langer dan 3 dagen aaneengesloten op de openbare weg staan. Het steeds een paar meter verplaatsen op de openbare weg is niet meer toegestaan. Wie toch langer wil parkeren moet hiervoor een ontheffing aanvragen. Deze regels gelden voor alle kampeermiddelen zoals caravans, campers, vouwwagens en aanhangwagens. In de bebouwde kom worden parkeersituaties regelmatig gecontroleerd. Plaats het kampeermiddel op uw eigen terrein of in een stalling en voorkom een boete. De gemeente Gemert-Bakel roept inwoners op melding te maken wanneer zij een Aziatische horenaar zien. Deze invasieve wespensoort wordt steeds vaker gezien en veroorzaakt schade aan de natuur. Een nest dat met rust wordt gelaten is meestal niet gevaarlijk. Als een nest echter verstoord wordt, kan de soort zich bedreigd voelen. Aziatische horenaar is agressiever dan andere wespen of een andere horenaar. De kans is groot dat ze met meerdere tegelijk steken en je achtervolgen. Hierdoor is de kans op een allergische reactie groter. Een nest moet gemeld worden bij de gemeente. Het servicepunt van de Rabobank in Gemert sluit op 4 december aanstaande haar deuren. Klanten kunnen nu al vanaf maandag 6 juli terecht in het nieuwe kantoor in het centrum van Helmond, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Dat zit nu nog in de Kerkstraat, maar verhuist binnenkort naar de Ameidenwal 2. Het servicepunt in Gemert behandelt alleen eenvoudige zaken, maar voor veel andere zaken moet de klant daar worden doorverwezen naar Helmond, Veghel of Deurne. Het nieuwe kantoor in Helmond biedt volledige dienstverlening onder één dak. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: is een nieuw uur.
1: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar.

Def Leppard en Animal. Ja, wat moet je daarvan vinden? Is morgen zo vroeg, hè? Nou, gewoon niks. Gewoon leuk vinden. Goedemorgen, donderdag 11 juni. Dit is OSR 920 en klaar wakker. Tot 9 uur zijn we weer bij je. Ook vandaag. Love.

Ja, de muziek die vliegt hier van links naar rechts, hè. Als je kijkt naar de verschillende soorten die voorbij komen. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood dit keer van lang geleden en Summer Wine. Het weer van 20 jaar geleden dan, 11 juni 2006. Het was toen zonnig en warm met een licht briesje. De maximum temperatuur bereikte 25 graden. 'S Nachts ging het terug naar 15. De wind kwam uit het zuidoosten en het bleef de hele dag droog.

Ja, kon dat maar, hè. Altijd jong blijven. Het gaat niet lukken. Voorlopig nog niet. Je weet het nooit in de toekomst. Want veel kan nog wel tegenwoordig natuurlijk, hè. En anders wel in de toekomst wellicht. Elf van Phil Warrior Forever Young. Het zou mooi zijn, nogmaals. Goedemorgen, dit is OSR 920. Van harte welkom. Fijn dat je bij ons bent. En ons vergezelt aan onze reis door de tijd heen en door de muziek. En muziek, die is er veel gemaakt. Toen en nu nog steeds. En dat zal in de toekomst niet anders worden. En wij proberen daar een beetje een mix van te maken. Waar alles voorbij komt. Wat het dus ook voor heel veel mensen leuk maakt om te luisteren. Soms een nummer wat je niet zo leuk vindt. En dan weer een wat je fantastisch vindt. Misschien deze val van B.B. King. Thrill is

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Opnieuw rellen in het Noord-Ierse Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. In Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

I Don't Wanna Dance met Eddie Grant hier bij ons. We gaan naar het archiefnieuws van de maand juni. De eerste aflevering van het televisieprogramma Verklaar Maar Nader wordt in 1966 uitgezonden. Programma's die we al lang niet meer kennen natuurlijk. In Rotterdam wordt in 1976 de nieuwe Euromast geopend. Heel bijzonder was dat toen. En in 1996 een brand in een chemische fabriek in Moerdijk treft de omgeving. En de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse zwemster won in juni 2006 goud op de 100 meter vrije slag bij de Europa-wedstrijden? Degene die het was, dat verklaar ik zo meteen over twee plaatjes.

Higher Ground met UB40. En de sportvraag van vandaag ging over de Europese wedstrijden zwemmen in juni 2006. We wonnen toen goud op de 100 meter vrije slag. Dat was natuurlijk Inge Dekker. Kusje.

goed is, dat betwijfel ik. Maar toch, ze is so high. Kurt Nielsen hierop over zijn 920. En ook nog Clitters Clearwater Revival daarvoor. En dan gaan we even zoeken waar de nooduitgang is. Altijd handig om te weten voor het geval er iets gebeurt natuurlijk. Moet je altijd naar gaan kijken. Ook als je bijvoorbeeld in een hotel zit. Zo ver is waar je de weg niet kent. En die nooduitgang, daar hebben we even voor. Want we gaan richting nieuws en regio break. Dus de tijd die we kunnen overbruggen is even wat langer dan de twee plaatjes. Straks zie ik je terug voor deel 2 van Klaarbakker. Nu het goede doel dus. En die nooduitgang.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. De Britse Indiase overlevende is vanwege het trauma nog altijd niet volledig aan het werk en heeft geldzorgen. Bij Air India kreeg hij 0 op request. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. In Helmond is vannacht een enorme ravage ontstaan bij een ramkraak. Onverlaten hebben geprobeerd zo een geldautomaat open te breken. Buurtbewoners zouden twee grote knallen hebben gehoord rond 4:15. De straat ligt bezaaid met glas en puin. De bakkerij ernaast liep veel schade op. Of er ook geld is buitgemaakt is onbekend. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Tom Holland bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel roept inwoners op melding te maken wanneer zij een Aziatische horenaar zien. Deze invasieve wespensoort wordt steeds vaker gezien en veroorzaakt schade aan de natuur. Een nest dat met rust wordt gelaten is meestal niet gevaarlijk. Als een nest echter verstoord wordt, kan de soort zich bedreigd voelen. Aziatische horenaar is agressiever dan andere wespen of een andere horenaar. De kans is groot dat ze met meerdere tegelijk steken en je achtervolgen. Hierdoor is de kans op een allergische reactie groter. Een nest moet gemeld worden bij de gemeente. Het servicepunt van de Rabobank in Gemert sluit op 4 december aanstaande haar deuren. Klanten kunnen nu al vanaf maandag 6 juli terecht in het nieuwe kantoor in het centrum van Helmond, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Dat zit nu nog in de Kerkstraat, maar verhuist binnenkort naar de Ameidenwal 2. Het servicepunt in Gemert behandelt alleen eenvoudige zaken, maar voor veel andere zaken moeten klanten al worden doorverwezen naar Helmond, Veghel of Deurne. Het nieuwe kantoor in Helmond biedt volledige dienstverlening onder één dak. De gemeenten Laabeek en Gemert-Bakel zoeken collega's voor het team informatievoorziening en regie en gaan dit anders aanpakken. Geen standaard sollicitatieprocedure met een brief, twee gesprekken en een afvinklijstje, maar een ontmoeting. Een middag waarin wordt onderzocht of er een klik is met het werk, met het team en met elkaar. Waar informatievoorziening vroeger vooral draaide om techniek, draait het nu steeds

0: meer om samenwerking, regie en het slim verbinden van mensen, processen en informatie. De middag wordt gehouden op woensdag 24 juni in de Brabantse Kluis in Aalrichsel. Voor meer info kijk op de gemeentelijke site. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
3: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

Thunder in my heart met Leos hier op OVCR 920. Om even over 8 uur. Welkom terug in Klaarwakker, programma wat er is tussen 7 en 9 elke werkdag van de week. En dus ook vandaag nog een klein uurtje te gaan tot aan de muziekfabriek straks. Fijn dat je erbij bent. Een glaasje water hebben we hier bij de hand. De koffie is op, dat is ook prima. En we hebben muziek van I'm Monster.

0: Het blijft toch gewoon een prachtig nummer. Take Me Home, Country Roads. Natuurlijk door de enige echte John Denver gebracht. I Feel For You and I'm Every Woman. Als je beter thuis bent in de muziek van wat langer geleden, dan weet je misschien dat het komt van Chaka Khan. Dat klopt. En die twee nummers, die ga je nu horen.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Twee keer Chaka Khan hier op OSN 920 en Klaarbakker in 2 van 1. En morgen dan hebben we dit item weer met iemand anders daarin natuurlijk. Goedemorgen, hier is voor jou Dua Lipa.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. In Helmond is vannacht een enorme ravage ontstaan bij een ramkraak. Onverlaten hebben geprobeerd zo een geldautomaat open te breken. Het weer. Eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Zingen voor het meisje Brandy. En het werd gezongen en gespeeld door de band Looking Glass.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we Mike Oldfield en Maggie Reilly. Nummer Moonlight Shadow uit 1983. Mike Oldfield schreef dit nummer nadat hij een droom had over een schietpartij. Maggie Reilly zong de vocals in een studio in Engeland. Oldfield speelde alle instrumenten zelf op de opname. Het nummer verscheen op zijn album Crisis.

Vol hou vast met bluff. En ik bedenk me wel eens, stel nou eens, er was geen muziek. Het had zomaar gekund, hè? Want ja, het is ooit eens een keer bedacht door iemand natuurlijk. Ja, wat moet je dan de hele dag? Het is een beetje saai en stil. Nou, gelukkig heeft iemand wel ooit gedacht, hé, iets zingen is wel leuk. Zo ook de Waterboys.

Ja, als een nummer bijna 5 minuten duurt, dan gaat de tijd snel voorbij. Dat is dus ook het geval met Hole of the Moon en The Water Boys. En daarom moet ik afscheid van je gaan nemen. Dit was Klaarbakker voor donderdagochtend. Morgen, laatste werkdag van de week alweer, zijn we er uiteraard weer. En je weet het, dan in het tweede gedeelte het instrumentaaltje en zijn verhaaltje. Zoals we dat iedere vrijdag hebben. Nu nog Money Don't Matter Tonight met Prince. Ik zeg fijne dag verder.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiaanse stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland. Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Met de vakantieperiode voor de deur maken veel mensen hun caravan of camper vakantie klaar. Dat doen ze vaak voor de deur. En kamperen met onmacht echter niet langer dan 3 dagen aaneengesloten op de openbare weg staan. Het steeds een paar meter verplaatsen op de openbare weg is niet meer toegestaan. Wie toch langer wil parkeren moet hiervoor een ontheffing aanvragen.

0: vragen. Deze regels gelden voor alle kampeermiddelen zoals caravans, campers, vouwwagens en aanhangwagens. In de bebouwde kom worden parkeersituaties regelmatig gecontroleerd. Plaats het kampeermiddel op uw eigen terrein of in een stalling en voorkom een boete. In Boekel is een AED geplaatst op het adres Biesthoek 1E. Het initiatief voor de AED ontstond omdat de dichtstbijzijnde AED in de omgeving relatief ver weg hing. In noodsituaties telt iedere minuut en een snelle beschikbare AED kan dan van grote waarde zijn. Daarnaast ligt in de buurt een nieuw natuurgebied dat mogelijk meer wandelaars naar de omgeving trekt. Ook voor hen is een AED in de nabijheid van belang. De organisatie bedankt de buurtbewoners voor hun inzet bij het realiseren van dit initiatief en voor het volgen van reanimatie- en AED-cursussen. Zo staat deze groep mensen klaar om te helpen als het nodig is. Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de gemeente Gemert-Bakel. De organisatie van een buurtvereniging, toneelclub, sportclub of stichting gaat niet vanzelf. Daarom organiseert de gemeente vrijdagmiddag 19 juni van 3 tot 5 een inloopmiddag waar verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties terecht kunnen met hun vragen. De vrijwilligersondersteuner Nanda Koenen, cultuurcoach Janne Kolen en beleidsmedewerker sport Mijntje Mirande zitten klaar om te ondersteunen bij de vragen. Die kunnen gaan over verzekeringen, financiën, subsidies, fondsen of trainingen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: herkent hem uit duizenden. De stem van Van Morrison, Van de Man en Baby Please Don't Go. In Excess begonnen mee en Mystify. Hey, hallo, van harte welkom. Kijk het op de kalender, het is alweer 11.06.2026. Het is donderdagochtend, tot aan 12 uur zit de muziekfabriek. Dankjewel Ronnie Thijs, vanaf op 2 uur klaarwakker. Ach, we hebben er zin in vandaag. Ja, we hebben er zin in, zeker weten. Leeftijdsgenoten lesgeven, praktisch gerichte HAVO, straks overal toegestaan. Een walviskerkhof gevonden in Indische Oceaan, 1200 kilometer lang, miljoenen jaren oud. Een aantal internationale studenten in Nederland daalt voor het eerst in 20 jaar. Tot aan 12 uur muziekfabriek. Ik heb jou de platen zijn verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender, het komt allemaal voor mij. En de beste muziek.
1: Ben van Rio.

0: En zo heette die rock and roll van John Cougar Mellencamp en Paper in Fire, Four Seasons, Frankie Valli en Silver Star en Unfolk. En beginnen we het blokje van drie en Free Your Mind. Ken je dit nog? Lee Towers samen met Anita Meijer. Run to me whenever you're lonely.
1: If ever you've got rain in your heart, someone has heard.

0: Rap and Rest, Lila Kay en Club Hopping, Jeff Beck en Hi Ho, Silver Lining. Vandaag schijnt regelmatig de zon en valt slechts een enkele bui. In de avond volgt enige tijd regen. Het wordt een graad of 18 en de westelijke wind waait met windkracht 3 of 4. Vrijdagmorgen dus verloopt grijs en regenachtig, maar in het weekend is het overwegend droog. Temperatuur komt uit op een graad of 20 en de wind die draait naar het noordoosten en blijft overwegend matig van kracht. Volgende week kan het overdag nog een aantal graden warmer worden.
1: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920.

Things Going, Busted the Year 3000. En oh ja, Henk Wijngaard, leuk hè. Die man is mateloos populair op dit moment. En de Vlammende Pijp, dat was zijn grote doorbraak destijds in de jaren 70. Goedemorgen, dit is OSR met nu The Fortunes.

Even een kwartje in de jukebox. Ach, die hebben we altijd liggen. Je kwartjes voor de jukebox. Everly Brothers, Don and Phil. De man die altijd ruzie had op het podium. Maar dat verhaal is lang bekend. Walk right back. Zo, ik de nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Time Bandit, specialized in you.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden.
4: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
5: Regio Break. Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek is een aannemer begonnen met het maaien van een aantal

0: Kloten. Dit gebeurt alleen op locaties waar het noodzakelijk is voor een goede afwatering in de zomerperiode. Na het maaien wordt het slootmaaisel ook opgeruimd. Bij alle werkzaamheden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Daarnaast worden in het buitengebied bermen langs fietspaden gemaaid. Dit gebeurt alleen waar dit nodig is voor de toegankelijkheid van de fietspaden. Ook worden op enkele locaties zichtstroken gemaaid om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige bermen worden pas in het najaar gemaaid. In Boekel is een AED geplaatst op het adres Biesthoek 1E. Het initiatief voor de AED ontstond omdat de dichtstbijzijnde AED in de omgeving relatief ver weg hing. In noodsituaties stelt iedere minuut en een snelle beschikbare AED kan dan van grote waarde zijn. Daarnaast ligt in de buurt een nieuw natuurgebied dat mogelijk meer wandelaars naar de omgeving trekt. Ook voor hen is een AED in de nabijheid van belang. De organisatie bedankt de buurtbewoners voor hun inzet bij het realiseren van dit initiatief en voor het volgen van reanimatie- en AED-cursussen. Zo staat deze groep mensen klaar om te helpen als het nodig is. De gemeente Gemert-Bakel roept inwoners op melding te maken wanneer zij een Aziatische horenaar zien. Deze invasieve wespensoort wordt steeds vaker gezien en veroorzaakt schade aan de natuur. Een nest dat met rust wordt gelaten is meestal niet gevaarlijk. Als een nest echter verstoord wordt, kan de soort zich bedreigd voelen. Aziatische horenaar is agressiever dan een andere wespen of een andere horenaar. De kans is groot dat ze met meerdere tegelijk steken en je achtervolgen. Hierdoor is de kans op een allergische reactie groter. Een nest moet gemeld worden bij de gemeente. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: al heerlijk om mee te beginnen. Pearl Jam en Dissident, Ian Dury en de Blockheads en Sex and Drugs en Rock'n'Roll.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag schijnt regelmatig de zon, er valt slechts een enkele bui. In de avond volgt enige tijd regen, tot een graad of 18. Goedemorgen, dit is OSR 920 met voor jou op de radio. The Animals, even terug naar de jaren 60. It's

0: Slate and Look What You Done, Miami Sound Machine en Come On Baby Let's Do The Conga. En Animals begonnen mee uit de jaren 60 en It's My Life. OSR920, jouw vriendje op de radio. Oh, fijn dat je luistert, fijn dat je bij ons bent, bij de club, bij onze vriendenclub. En dan ben je van harte welkom. Mumford & Son, and I Will Wait For You.
1: Well, I can't hold

0: Muziekfabriek. OSR 920.
1: I'm gonna give you 40 days to get back.

0: Die man heeft zoveel mooie muziek gemaakt, maar het is eigenlijk altijd deze die we draaien. En ga een keer een andere zoeken. Dit was Gary Moore, Still Got The Blues For You, rock'n'roll uit de jaren 60. Cliff Richard en 40 Days, het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Elke ochtend als ik om me heen kijk, zie ik dezelfde gezichten. Ze zien er vermoeid en doorleefd uit. In alle vroegte is iedereen op weg naar zijn werk, maar in feite heeft niemand echt een duidelijk doel. De meeste gezichten hebben niet eens een uitdrukking. Iedereen staart maar wat voor zich uit. Eerlijk gezegd kan ik er niet zo goed meer tegen, dus ik kijk liever de andere kant op. En ik zie nu al op tegen morgen, want dan maak ik deze situatie opnieuw mee. Ik weet nog hoe ik als kind was. Het hele jaar lang keek ik uit naar mijn verjaardag. Ik verheugde me daar zo op dat ik eigenlijk altijd vrolijk was. Af en toe komt dat gevoel weer even terug en dan realiseer ik me dat iedereen zich zo zou moeten voelen. Je moet juist niet bang zijn voor veranderingen om je heen. Als kind kom je voortdurend in een vreemde omgeving met vreemde mensen terecht, maar toch wil je zoveel mogelijk leren, nog meer dan je eigenlijk aan kunt. En dat zou je hele verdere leven zo moeten blijven. Eigenlijk is het wel raar, of misschien is droevig nog wel een beter woord. Mijn lievelingsdromen zijn juist die dromen waarin ik doodga. In die dromen maak ik geen deel meer uit van deze wereld, omdat ik deze wereld steeds vreemder vind worden en minder goed begrijp. En wat doe jij? Ja, misschien moet jij ook eens wat meer om je heen kijken. Jouw wereld is namelijk veel groter dan dat ene cirkeltje. Kom op, maak je wereld eens wat groter. Want als ik kijk naar al die mensen die alleen maar in dezelfde cirkel blijven vastzitten, dan denk ik alleen nog maar, de wereld is helemaal gek geworden.

Nederlands bandje Mai Tai en Turn Your Love Around Husky and Pretty Little Linda. We hadden de plaat is een verhaal. Dat deden we met Gary Jules en Mad World hier op OSR 9-2-0. Dit zijn de Tremolo's.

Daarom luister je naar OSR 920. Neil Young, An Old Man, Giovanotti en Libera L'Anima. OSR 920, zodat ik de nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang muziekfabriek. En dan kijk ik even door de lijst. Oh, dat wordt weer smikkelen en smullen. We hebben ze weer, de krenten uit de pap. Het komt allemaal voorbij. Tot het nieuws, destijds opvolger van Someone Loves You Honey. Oude succes van Leo Sayer. In het jasje van June Lodge en Prince Mohammed. And I Love You More Than I Can Say.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van twee zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader orde tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstige gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden.
3: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
4: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeenten Laabeek en Gemert-Bakel zoeken collega's voor het team informatievoorziening en regie en gaan dit anders aanpakken. Geen standaard sollicitatieprocedure met een brief, twee gesprekken en een afvinklijstje, maar een ontmoeting. Een middag waarin wordt onderzocht of er een klik is met het werk, met het team en met elkaar. Waar informatievoorziening vroeger vooral draaide om techniek, draait het nu steeds meer om samenwerking, regie en het slim verbinden van mensen, processen en informatie. De middag wordt gehouden op woensdag 24 juni in de Brabantse Kluis in Aalriksel. Voor meer info kijk op de gemeentelijke site. In Boekel is een AED geplaatst op het adres Biesthoek 1E. Het initiatief voor de AED ontstond omdat de dichtstbijzijnde AED in de omgeving relatief ver weg hing. In noodsituaties telt iedere minuut en een snelle beschikbare AED kan dan van grote waarde zijn. Daarnaast ligt in de buurt een nieuw

0: nieuw natuurgebied als mogelijk meer wandelaars naar de omgeving trekt. Ook voor hen is een AED in de nabijheid van belang. De organisatie bedankt de buurtbewoners voor hun inzet bij het realiseren van dit initiatief en voor het volgen van reanimatie- en AED-cursussen. Zo staat deze groep mensen klaar om te helpen als het nodig is. In Labeek is een aannemer begonnen met het maaien van een aantal sloten. Dit gebeurt alleen op locaties waar het noodzakelijk is voor een goede afwatering in de zomerperiode. Na het maaien wordt het slootmaaisel ook opgeruimd. Bij alle werkzaamheden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Daarnaast worden in het buitengebied bermen langs fietspaden gemaaid. Dit gebeurt alleen waar dit nodig is voor de toegankelijkheid van de fietspaden. Ook worden op enkele locaties zichtstroken gemaaid om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige bermen worden pas in het najaar gemaaid. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. OSN 920.
2: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Hans de Boy uit zijn glorieperiode. Dan weet je dat ik thuis ben. Destijds de opvolger van Annabel, Venga Boys en To Brazil.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag schijnt regelmatig de zon en valt er slechts een enkele bui. In de avond volgt een enige tijd regen. Het wordt een graad of 18. OSR 920, jouw vriendje op de radio met de Les Humphries Singers en To My Father's House.

de Bengals. En jaren later werd deze versie opgenomen van Atomic Kitten. En Eternal Flame Rubbiness en Show Me Love hier op OSR 920. En wat ook nog de Les Humphries Singers en steeds opvolger van Mexico. Dit was To My Father's House. Je kent hem van Rock Your Baby. Dit komt van hetzelfde album. Ik heb het over George McRae. I Can't Leave You Alone.

Ray en Anita, hun beginperiode. Althans, een van de hele grote hits uit hun beginperiode. The Twilight Zone, Bob and Earl and To the Harlem Shuffle. En George McRae had ook nog een I Can't Leave You Alone. 11 juni, donderdagochtend. Het is vandaag de dag van de constructeur. Het is de internationale dag van de gerechtsdeurwaarder. En het is de internationale dag van het spelen. En dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja.

altijd van die chansons maakte. Nou, geen Franse chansons, maar wel een soort van smartlappen. Maar eenmaal met deze had hij ook de rock'n'roll te pakken. Pat Boone en Speedy Gonzales. 11 juni 1982. De film E.T. gaat in première. Het publiek is onder de indruk van de knappe special effects van de regisseur Steven Spielberg. E.T. brengt de eerste maand dat hij in de bioscoop draait 100 miljoen dollar in het laadje.

Alle successen van Little Richard in een jasje van de jaren 70 door de darts inderdaad. Fern Kinney hadden we ook nog in Together We Are Beautiful. Zo direct na het nieuws, Leo van der Boom, hij met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Tom Holland samen met Martin en OSR in de middag. Spreek je morgen voor de vrijdageditie. Nirvana, Come As You Are.

0: Nul. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiase opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiase bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. Minister Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstig gehandicapten en zieke kinderen tot nader order tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstig gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten, nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen, mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Gemert-Bakel roept inwoners op melding te maken wanneer zij een Aziatische horenaar zien. Deze invasieve wespensoort wordt steeds vaker gezien en veroorzaakt schade aan de natuur. Een nest dat met rust wordt gelaten is meestal niet gevaarlijk. Als een nest echter verstoord wordt, kan de soort zich bedreigd voelen. Aziatische horenaar is agressiever dan andere wespen of een andere horenaar. De kans is groot dat ze met meerdere tegelijk steken en je achtervolgen. Hierdoor is de kans op een allergische reactie groter. Een nest moet gemeld worden bij de gemeente. In Boekel is een AED geplaatst op het adres Biesthoek 1E. Het initiatief voor de AED ontstond omdat de dichtstbijzijnde AED in de omgeving relatief ver weg ging. In noodsituaties telt iedere minuut en een snelle beschikbare AED kan dan van grote waarde zijn. Daarnaast ligt in de buurt een nieuw natuurgebied dat mogelijk meer wandelaars naar de omgeving trekt. Ook voor hen is een AED in de nabijheid van belang. De organisatie bedankt de buurtbewoners voor hun inzet bij het realiseren van dit initiatief en voor het volgen van reanimatie- en AED-cursussen. Zo staat deze groep mensen klaar om te helpen als het nodig is. Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de gemeente Gemert-Bakel. De organisatie van een buurtvereniging, toneelclub, spokclub of stichting gaat niet vanzelf. Daarom organiseert de gemeente vrijdagmiddag 19 juni van 3 tot 5 een inloopmiddag waar verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties terecht kunnen met hun vragen. De vrijwilligersondersteuner Nanda Koenen, cultuurcoach Janne Kolen en beleidsmedewerker sport Mijntje Mirande zitten klaar om te ondersteunen bij de vragen. Die kunnen gaan over verzekeringen, financiën, subsidies, fondsen of trainingen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break. OSR 920.
3: Van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

Wat een romantiek aan het begin van een nieuwe aflevering van Broodje Ozer deze donderdagmiddag. De Stylistics en Can Give You Anything. Dankjewel Ben van Riel. De Muziekfabriek is er morgen vroeg weer om 9 uur. Onze arbeidsvitamine van OSR 920. Daar luisteren we naar met zometeen een ouwtje van de Doobie Brothers. Ja, zijn we natuurlijk vergeten platen die voorbij komen hier bij dit radiostation. Eerst nog even genieten van deze ex nummer 1 van Elvis. Bijgestaan door GXL.

Bij de voetballiefhebbers staat het al lang in de agenda. 11 juni 2026. Vanavond begint de WK. Je hoorde de titelsong van de FIFA World Cup. Shakira en Burna Boy te vinden in onze Nederlandse hitlijst. Daarvoor de Doobie Brothers en nu Barry Ryan van een hele tijd geleden.

mooi gevonden, de tekst van deze heren Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was, een Nederlandstalige plaat hier bij OSN 920. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws van deze dag. En dan ben je ook de weersverwachting. Daarvoor nog de Nolan Sisters.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiaanse opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Minister Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader order tegen. En veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

grijze donderdag. Zon, afwisselend wat regen. Maar ja, de zomerrits komen toch van de radio vandaag. Bailando was dat van Luna. Dit is Broodje Hoor Zeggen. Muziek tijdens de lunch, mocht je eraan begonnen zijn. Eet smakelijk en geniet nu van Cullen Blundstone, de man die we kennen van de Zombies. Dit is Wonderful.

sexy people.

Push It, zojuist Salt and Pepper, gevolgd door de geweldige zangeres Mariah Carey en Fantasy. En over goede zangeressen gesproken, we gaan luisteren naar een hit van Emily Sandé. Dit is Next to Me.

Zojuist hoorde je Alex Warren, de plaat die zo lang nummer 1 stond dit jaar. Fever Dream, gevolgd door Mary Wells en My Guy. En zo meteen hoor je het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en daarna verder met deel 2 van Broodjozer deze donderdagmiddag. Wat mij betreft ga ik zo aan de laatste dit uur de Babysitters Circus. Oh.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Afipski in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren. De meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir, ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht.

0: Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Labeek, Boekelen, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek is een aannemer begonnen met het maaien van een aantal sloten. Dit gebeurt alleen op locaties waar het noodzakelijk is voor een goede afwatering in de zomerperiode. Na het maaien wordt het slootmaaisel ook opgeruimd. Bij alle werkzaamheden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Daarnaast worden in het buitengebied bermen langs fietspaden gemaaid. Dit gebeurt alleen waar dit nodig is voor de toegankelijkheid van de fietspaden. Ook worden op enkele locaties zichtstroken gemaaid om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige bermen worden pas in het najaar gemaaid. Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de gemeente Gemert-Bakel. De organisatie van een buurtvereniging, toneelclub, spokkelen of stichting gaat niet vanzelf. Daarom organiseert de gemeente vrijdagmiddag 19 juni van 3 tot 5 een inloopmiddag waar verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties terecht kunnen met hun vragen. De vrijwilligersondersteuner Nanda Koenen, cultuurcoach Janne Kolen en beleidsmedewerker sport Mijntje Mirande zitten klaar om te ondersteunen bij de vragen. Die kunnen gaan over verzekeringen, financiën, subsidies, fondsen of trainingen. Het servicepunt van de Rabobank in Gemert sluit op 4 december aanstaande haar deuren. Klanten kunnen nu al vanaf maandag 6 juli terecht in het nieuwe kantoor in het centrum van Helmond, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Dat zit nu nog in de Kerkstraat, maar verhuist binnenkort naar de Ameidenwal 2. Het servicepunt in Gemert behandelt alleen eenvoudige zaken, maar voor veel andere zaken moeten klanten aan worden doorverwezen naar Helmond, Veghel of Deurne. Het nieuwe kantoor in Helmond biedt volledige dienstverlening onder één dak. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

Wat een geweldige stem heeft zij. Alida Adams en The Windows of Hope. Het is de eerste plaat na het nieuws en het nieuws uit de regen van 1 uur. Welkom terug. Dit is deel 2 van Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch. Tot 2 uur ben ik bij. En die boterham gaan we lekker beleggen met nu disco van weleer. Dit zijn de heren van de Tramps.

De man schuift regelmatig aan de lunchtafel, Robbie Williams. En vandaag deed hij dat met Candy. Daarvoor een ouwtje van Ed Lips, The Boy from New York City. We zijn toegekomen aan het rustpunt van Brojo, zegt dit uur. Boyzone, de band rondom Ronan Keating, ex-nummer 1. 7 weken lang was dit in 1998. Dit is No Matter What op OSN 920.

vaderlandsglorie van weleer Vitesse. En Roselin. Inderdaad. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws. Daarbij ook de weersverwachting voor deze donderdagmiddag. Daarvoor deze hit van Kincaid.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiase opvarenden zijn omgekomen. En Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Het vorige uur draaide ik ook al Shakira. Maar dan de nieuwste single met Burna Boy, Die Die. De officiële tune van het WK Voetbal 2026. En dit was uit 2010. Waka Waka, Time for Africa. Het officiële lied destijds. Bijgestaan door Freshly Ground. En vanavond dus de aftrap. Mexico, Zuid-Afrika. Dit is OSN 920 met nu Max Werner.

lekker blijven luisteren. Tot 2 uur. Roodje Overzer, die hoorde W en Please Don't Go. Gevolgd door een plaat uit onze neerzitlijst van dit moment. De zomerhit van Gigi en

De man die we kennen van Van Halen, soloplaat David Lee Roth. En Just a Gigolo. Daarvoor Ricky Lee Jones en Chuckles and Love. Zometeen na het nieuws verder met OSR in de middag. Mocht Peter Derks luisteren, heel veel beterschap en de honneurs die worden waargenomen door Tom Holland. Geniet van die man en geniet van Martin Huivers. Ik ben er morgen weer en de laatste plaat van mij vandaag is deze hit van Coldplay.

Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen

0: van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor al het treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Afipski in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren. De meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir, ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. In Laabeek is een aannemer begonnen met het maaien van een aantal sloten. Dit gebeurt alleen op locaties waar het noodzakelijk is voor een goede afwatering in de zomerperiode. Na het maaien wordt het slootmaaisel ook opgeruimd. Bij alle werkzaamheden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Daarnaast worden in het buitengebied bermen langs fietspaden gemaaid. Dit gebeurt alleen waar dit nodig is voor de toegankelijkheid van de fietspaden. Ook worden op enkele locaties zichtstroken gemaaid om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige bermen worden pas in het najaar gemaaid. Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de gemeente Gemert-Bakel. De organisatie van een buurtvereniging, toneelclub, spokkerf of stichting gaat niet vanzelf. Daarom organiseert de gemeente vrijdagmiddag 19 juni van 3 tot 5 een inloopmiddag waar verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties terecht kunnen met hun vragen. De vrijwilligersondersteuner Nanda Koenen, cultuurcoach Janne Kolen en beleidsmedewerker sport Mijntje Mirande zitten klaar om te ondersteunen bij de vragen. Die kunnen gaan over verzekeringen, financiën, subsidies, fondsen of trainingen. Met de vakantieperiode voor de deur maken veel mensen hun caravan of camper vakantie klaar. Dat doen ze vaak voor de deur. Een kampeermiddel mag echter niet langer dan 3 dagen aaneengesloten op de openbare weg staan. Het steeds een paar meter verplaatsen op de openbare weg is niet meer toegestaan. Wie toch langer wil parkeren moet hiervoor een ontheffing aanvragen. Deze regels gelden voor alle kampeermiddelen zoals caravans, campers, vouwwagens en aanhangwagens. In de bebouwde kom worden parkeersituaties regelmatig gecontroleerd. Plaats het kampeermiddel op uw eigen terrein of in een stalling en voorkom een boete. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Tom Holland.

De muziek is wel een beetje zomers, maar het weer niet. Het was vandaag, tenminste tot nu toe, nog niet heel veel bijzonders, moet ik zeggen. Veel bewolking, af en toe een zonnetje, maar daar had het ook mee gehad. En Rieke Kleesas begon het eerste uur van dit programma in de middag, OSR in de middag, met Bailamos. Dankjewel Leo voor jouw broodje. Morgen weer het laatste broodje voor de vrijdag. Het is donderdagmiddag tot aan 4 uur. Daarna is het tijd voor Martin Huibers tot de volgende van dit programma. Zometeen de Village People in de Navy. Maar nu eerst de Christians en hun versie van Harvest for the World.

het leek sprekend als twee druppels water op YMCA. Vandaar dat het ook een hele goede tijd werd voor de Village People in de Navy. En nu terug naar de grote jaren 60. Wat hebben ze veel hits gehad hier van de Kings. Hier is er eentje van. Dedicated Follower of

Hallo met de Kinks, derde keer de follower of fashion. Dit was muziek van dit moment 2026. Bibi Rexha en David Guetta en Sad Girls. Rapid Eye Movement, R.E.M., The One I Love, zometeen The Romantics en Talking in Your Sleep.

En 73 met Dire Maker. Beetje reggae-achtig nummer, heerlijk om te horen. En voor de Talking in Your Sleep van de Romantics. Een aantal dames bij elkaar. Zij was er eentje van Jerry Halliwell. Een solo hit van haar. En It's Raining Men.

Altijd lekker die muziek van Motown. Deze was uit 1970. Smokey Robinson and the Miracles and the Tears of a Clown. En daarvoor Jerry Halliwell en HVS van It's Raining Men. Uiteraard was dat eentje van The Weather Girls. Gina Vanelli, het album heette Powerful People. Dit stond erop in 1973.

We hebben het al een keer gedraaid als zijn de one hit wonder deze band. De band Glass Tigers komt uit de jaren 80 en dat nummer heette Don't Forget Me When I'm Gone. En daartussen zaten ook nog de Baseballs met Umbrella. Die heb je deze dagen best wel af en toe nodig, want er vallen vinken en fixen bij je. Tijd voor nieuwe muziek. Miss Montreal met schuilen, hoed te pas, zometeen binnen J. Kramer en de Dakotas.

van de Britse invasie van de muziek in de jaren 60. Billy J. Kramer en de Dakota's en Little Children. Brengt ons bij de laatste voor het nieuws van 3 uur. Charles Eddy en Would I Lie to You?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. Twee verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar,

0: metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemert Bakel op Omroep Peelrond. De gemeenten Laabeek en Gemert Bakel zoeken collega's voor het team informatievoorziening en regie en gaan dit anders aanpakken. Geen standaard sollicitatieprocedure met een brief, twee gesprekken en een afvinklijstje, maar een ontmoeting. Een middag waarin wordt onderzocht of er een klik is met het werk, met het team en met elkaar. Waar informatievoorziening vroeger vooral draaide om techniek, draait het nu steeds meer om samenwerking, regie en het slim verbinden van mensen, processen en informatie. De middag wordt gehouden op woensdag 24 juni in de Brabantse Kluis in Aalrichsel. Voor meer info kijk op de gemeentelijke site. In Boekel is een AED geplaatst op het adres Biesthoek 1E. Het initiatief voor de AED ontstond omdat de dichtstbijzijnde AED in de omgeving relatief ver weg hing. In noodsituaties telt iedere minuut en een snelle beschikbare AED kan dan van grote waarde zijn. Daarnaast ligt in de buurt een nieuw natuurgebied dat mogelijk meer wandelaars naar de omgeving trekt. Ook voor hen is een AED in de nabijheid van belang. De organisatie bedankt de buurtbewoners voor hun inzet bij het realiseren van dit initiatief en voor het volgen van reanimatie- en AED-cursussen. Zo staat deze groep mensen klaar om te helpen als het nodig is. In Laabeek is een aannemer begonnen met het maaien van een aantal sloten. Dit gebeurt alleen op locaties waar het noodzakelijk is voor een goede afwatering in de zomerperiode. Na het maaien wordt het slootmaaisel ook opgeruimd. Bij alle werkzaamheden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Daarnaast worden in het buitengebied bermen langs fietspaden gemaaid. Dit gebeurt alleen waar dit nodig is voor de toegankelijkheid van de fietspaden. Ook worden op enkele locaties zichtstroken gemaaid om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige bermen worden pas in het najaar gemaaid. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
1: Tom Holland.

Een discofeestje en dan heb je deze plaat bij. Nou, dan heb je gelijk de dansvloer helemaal vol staan. Dan Harpen en Instant Replay. En zo begonnen wij dit uurtje tussen 3 en 4 uur van OSR in de middag. Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.

maakte er wel een leuk liedje van. Jimmy Cliff in de jaren 80, heel erg populair met onder meer dit nummer, dat heet Sunshine in the Music. The Birds, een van hun klassiekers uit de jaren 60. My Back Pages en zometeen nieuwe muziek van Stella Lefty, dit heet Boston.

goed. Texas, Say What You Want. Daarvoor hadden we nieuwe muziek van Stella Lefty. En dat singeltje heet Boston. En of het een hit gaat worden, we gaan het afwachten. Maar het is wel een leuke nieuwe plaat die ook wel perfect past hier bij OSR 920. Tot aan 4 uur ben ik bij je. Daarnaast tijd van Martin Huibels. In deze donderdagmiddag aflevering van OSR in de middag. Boris Hornsby en de Waynes. Mooie plaat, vergeten plaat. En die horen we graag hier bij OSR. Every Little Kiss. En zometeen Jennifer Lopez en Let's Get Loud.

een plaatje in de hitparaad te krijgen van deze band. Maar ze maken wel een hele lekkere muziek voor Young Gun Silver Fox. En Rolling Back, en daarvoor hadden we Little River Band en The Lonesome Loser. Zometeen in een stukje blues van eigen bodem, maar nu eerst Wham, George, Michael en Andrew Ritchie. Wake me up before you go-go. You put the

Nieuwe muziek van Iels de Lange, die heet Something Good. En daarvoor, ik had hem beloofd, blues van eigen bodem, Brainbox en Down Man. Zometeen 4 uur het nieuws, daarna Martin Huibels. Heel veel plezier ermee. We hebben er nog 2 voor je klaarstaan. De Philadelphia International All-Stars en hier is Mark Cohn.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere gewonden gevallen. Een auto kwam in botsing met fietsers. Het zou gaan om kinderen die op schoolkamp waren. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. Gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in onder andere Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld.

0: ondanks waarschuwingen van de politie, vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op 23 euro per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op 666 euro per maand. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. In Boekel is een AED geplaatst op het adres Biesthoek 1E. Het initiatief voor de AED ontstond omdat de dichtstbijzijnde AED in de omgeving relatief ver weg hing. In noodsituaties telt iedere minuut en een snelle beschikbare AED kan dan van grote waarde zijn. Daarnaast ligt in de buurt een nieuw natuurgebied dat mogelijk meer wandelaars naar de omgeving trekt. Ook voor hen is een AED in de nabijheid van belang. De organisatie bedankt de buurtbewoners voor hun inzet bij het realiseren van dit initiatief en voor het volgen van reanimatie- en AED-cursussen. Zo staat deze groep mensen klaar om te helpen als het nodig is. De gemeente Gemert-Bakel roept inwoners op melding te maken wanneer zij een Aziatische horenaar zien. Deze invasieve wespensoort wordt steeds vaker gezien en veroorzaakt schade aan de natuur. Een nest dat met rust wordt gelaten is meestal niet gevaarlijk. Als een nest echter verstoord wordt, kan de soort zich bedreigd voelen. Aziatische horenaar is agressiever dan andere wespen of een andere horenaar. De kans is groot dat ze met meerdere tegelijk steken en je achtervolgen. Hierdoor is de kans op een allergische reactie groter. Een nest moet gemeld worden bij de gemeente. Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de gemeente Gemert-Bakel. De organisatie van een buurtvereniging toneelclub, spokkelen of stichting gaat niet vanzelf. Daarom organiseert de gemeente vrijdagmiddag 19 juni van 3 tot 5 een inloopmiddag waar verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties terecht kunnen met hun vragen. De vrijwilligersondersteuner Nanda Koenen, cultuurcoach Janne Kolen en beleidsmedewerker sport Mijntje Mirande zitten klaar om te ondersteunen bij de vragen. Die kunnen gaan over verzekeringen, financiën, subsidies, fondsen of trainingen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

ja. Uit Denemarken, junior, senior en move your fiets. Een hele goede middag. Welkom in OSR in de middag, deel 2. Wij danken Tom Holland voor deel 1. En tot aan 6 uur is dit deel 2. Op de dag dat het WK voetbal van start gaat in Mexico-stad. Tussen Mexico en Zuid-Afrika. Hier staat nu het Wind and Fire.

0: Oh nee, je bent zeker niet alleen. We luisteren met z'n allen naar OZR 920. 24 uur per dag het allerbeste. Worship was dat. En hier is Kevin DeGraw met The Best I Ever Had.
1: Mel Antarctica, saving Africa. I failed algebra and I miss you sometimes. We're at war again, save the world again. You can all join.

deze hadden we het duidelijk herkenbare geluid van de zangeres Kate Bush en de Wuthering Heights. En we hadden Prince, Ethel, Joe en Marky Mark met ja, United. Zometeen krijgen we de hoogtepunten van het nieuws, maar voor die tijd de reggae van Greyhound. Hier is hij 1971 en nummer Black and White. Hey.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere gewonden gevallen. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd. En mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. En dan nog het weer. Vanavond gaat het regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen en de minimumtemperatuur ligt dan rond de 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Jij

een soort zijprojectje van de Duran Duran uit 1985. De zo populaire Duran Duran met medewerking van Roger Taylor en Simon Le Bon als Arcadia. En ook Grace Jones verleent haar medewerking aan deze formatie. En dan begint ze Election Day en die was Kim Wilde.

Will Smith gebruikte daarin nog een sampletje van And the Beat Goes On van The Whispers. Daarvoor hadden we die Alan Price set en Hi Lily, Hi Lo. En Alan Price, die kennen we nog van Eric Burden en The Animals. Overzeg 920 met Rihanna. Shut up and drive.

0: Heatwave en de Boogie Nights. En we hadden daarvoor een Nederlands tintje in de plaat. De Spiksplint, de nieuwe plaat van Ed Sheeran. Martin Garrix, de Nederlandse DJ en producer, die maakte het. En het heette Repeat It. We gaan zo meteen even naar de nieuwsberichten van 5 uur luisteren. En niet te vergeten ook het streeknieuws. En daarna zijn we terug voor het laatste uur. OSR in de middag op deze donderdag, de 11e juni. Met Duffy. Die wist Mercy.
1: I

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Een auto kwam in botsing met 14 fietsende kinderen en 2 volwassen begeleiders. Ze waren op schoolkamp. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. 4 zwaargewonde kinderen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard aangevallen zal worden. Op zijn eigen platform Truth Social voegt hij daaraan toe dat de Verenigde Staten in de nabije toekomst het eiland Gark zullen innemen, evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Zo wil Amerika de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, aldus Trump. Op het eiland Gark wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel roept inwoners op melding te maken wanneer zij een Aziatische horenaar zien. Deze invasieve wespensoort wordt steeds vaker gezien en veroorzaakt schade aan de natuur. Een nest dat met rust wordt gelaten is meestal niet gevaarlijk. Als een nest echter verstoord wordt, kan de soort zich bedreigd voelen. Aziatische horenaar is agressiever dan andere wespen of een andere horenaar. De kans is groot dat ze met meerdere tegelijk steken en je achtervolgen. Hierdoor is de kans op een allergische reactie groter. Een nest moet gemeld worden bij de gemeente. Het servicepunt van de Rabobank in Gemert sluit op 4 december aanstaande haar deuren. Klanten kunnen nu al vanaf maandag 6 juli terecht in het nieuwe kantoor in het centrum van Helmond, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Dat zit nu nog in de Kerkstraat, maar verhuist binnenkort naar de Ameidenwal 2. Het servicepunt in Gemert behandelt alleen eenvoudige zaken, maar voor veel andere zaken moet de klant daar worden doorwezen naar Helmond, Veghel of Deurne. Het nieuwe kantoor in Helmond biedt volledige dienstverlening onder 1 dak. Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de gemeente Gemert-Bakel. De organisatie van een buurtvereniging, toneelclub, spokkelen of stichting gaat niet vanzelf. Daarom organiseert de gemeente vrijdagmiddag 19 juni van 3 tot 5 een inloopmiddag waar verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties terecht kunnen met hun vragen.

0: Это ли муйте вард? Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Ja, wat zou er dan mooier zijn om met de 69-jarige Chris Isaak te dansen? Het kan allemaal op zondag 12 juli van 8 tot 9 in de Harley Davidson Tent Stage in het Mospop in Weert. Want daar is hij live te zien en te horen. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag met muziek van de Bengals. Going down to Liverpool. Hey.

0: Uit de hitparades van dit ogenblik Sam Felder en Olivia Dean. En dit nummer heet Rein Me In. Wat er daarvoor de Bengals, die we natuurlijk nog kennen van nummers als Walk Like an Egyptian en The Manic Monday. Dit heet overigens Going Down to Liverpool op OSR 920. De donderdagmiddag muziek van Exile. Ja, Kiss You All Over.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire.

De Mother Robbins ontstond uit een punkband The Latham Buzzards, maar stapte daarna over naar meer commerciële en tropische muziek met Everybody Salsa. We hadden Tashman Archer daarvoor met Sleeping Satellites. En nu is Crystal and the Bottle.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard aangevallen zal worden. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. En de agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd. En dan nog het weer. Vanavond gaat het regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen en de minimumtemperatuur ligt dan rond de 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

En zo gingen we terug naar 2001 met Calling and Wherever You Will Go. Op de donderdagmiddag, de dag dat het WK voetbal van start gaat. Met maar liefst 48 landen en maar liefst 104 wedstrijden in de groepfase. Dus het is maar te hopen dat je een beetje van voetbal houdt. We hebben in elk geval muziek van Crosby, Stills en Nash. And Just a Song Before I Go.

Brilliant van de LP Holidays in Eden Heights 91. En dat heette Cover My Eyes, Pain and Heaven. We hadden daarvoor verstaanbare muziek van André Hazes. We hebben een drietal dagen een special op de tv kunnen zien. En hij zong vanmiddag Het is zo koud zonder jou. U.S. Forest met het oud succes van de U.S. Corporation op OSR. En het heet Rock the Boat.

June Carter schreef het in de tijd als een country nummer voor Johnny Cash, die er een hit mee had in 1963. Deze cover die kwam uit 1969 van Eric Burdon and the Animals and the Ring of Fire. En Walter Forrest met Rock the Boat. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur Tom Holland en de avond door. Een hele fijne avond en graag tot morgen. Hier is Bluff.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. PVV-politicus Van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor het inrijden op een klimaatactivist bij een demonstratie van Extinction Rebellion tegen Tata Steel in IJmuiden. De 67-jarige vrouw kwam in maart van dit jaar op de motorkap van zijn auto terecht. Volgens Van Tichelen had hij de vrouw niet gezien omdat een spandoek hem het zicht ontnam. Ze liep een lichte hersenschudding op. Van Tichelen is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en klimaatwoordvoerder. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard zal worden aangevallen. Op zijn social media platform dreigt hij dat zijn leger in de nabije toekomst het eiland Gharg zal innemen. Evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Amerika wil daarmee de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, zo schrijft Trump. Op het eiland wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Laarbeek staat voor een forse elektrische rijdenuitdaging. Kenniscentrum E-LaadNL voorspelt dat in 2050 meer dan 10.000 laadpalen nodig zijn om volledig elektrisch te rijden. In enorme toename van de huidige 2179 laadpunten. De komende 4 jaar zijn er al ruim 3400 nieuwe laadpunten vereist. Vooral in Aalrixel zullen de laadpalen uit de grond schieten met in 2050 bijna 2200 plekken. De energiebehoefte stijgt enorm van 6,4 miljoen kWh nu naar 84 miljoen in 2050, vergelijkbaar met het huidige verbruik van 27.000 huishoudens.

0: Ons dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer wijngaard bij IPMA in De Rips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. De banengroei in Gemert-Bakel in de regio Helmond de Peel staat onder druk door hoge energieprijzen, waardoor de arbeidsmarkt afkoelt. Een UWV-prognose toont aan dat bij aanhoudende hoge prijzen de banengroei tot 2028 slechts 700 extra banen bedraagt, een plus van 0,5%. Zegt doorgaans groothandel, detailhandel, industrie, financiële dienstverlening en horeca zien de werkgelegenheid afnemen. Groei is nog wel te vinden in zakelijke diensten, zorg, ICT en bouw, maar het tempo vertraagt aanzienlijk. Ondanks de lage groei blijven personeelstekorten bestaan, mede door de vervanging van circa 13.200 gepensioneerden. Voor meer nieuws uit Labeeg, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.

Voor de meeste zit de werkdag erop op, of je moet toevallig in de winkel werken. Ja, dan ga je meestal door tot 8 of 9 uur. Maar voor de meeste zitten ze inmiddels alweer lekker aan het bordje met warm eten. Wij draaien dan lekkere muziek in de avond door hier bij OZR 920. Dat was Bruce Springsteen en Born in the USA. Ja, daar begint het vandaag allemaal, het voetbal. Stevie Wonder staat te wachten, maar nu eerst Harold Melvin en Blue Note, The Love I Lost. The love.

Stevie Wonder met Yesterday, Yesterday You en Yesterday. De voetbalnet hier in de studio van, kun jij een voorspelling doen van hoe het voetbal gaat aflopen van Nederland? Nou, ik ga me eigenlijk nou niet meer bemoeien, want ik heb er totaal geen verstand van. Dus laat ik me even wel met de muziek bezighouden. Dat lijkt mij een strak plan. Wat gaan we doen? Rick Astley, de zingende koffiejongen met Never Gonna Give You Up. Maar eerst Nederlandstalig van de scene. Hier is blauw.

Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Dat was het begin van een succescarrière voor hem aan het eind van de jaren 80. En dan vallen The Scene en Blauw. Taylor Swift blijft strooien met nieuwe muziek. Dit is uit een nieuwe tekenfilm. Daar heeft zij de muziek voor mogen maken. I Knew It, I Knew You.

je zou niet zeggen dat het een suite was, maar het was toch echt een suite die ook begon destijds met een nummer dat heette Funny Funny. Dat was de 16th. En daarvoor hadden we Simply Red and Faith. Brengt ons bij onze eendagsvlieg. En daarvoor gaan we terug naar 1988. Stond zelfs nummer 1 in de top 40. En na deze plaat hebben wij nooit niks meer vernomen van Morricante met Jekke Jekke.

Ben Keen. Everybody's changing. Waf en door onze eendagsvlieg. Morricante met Jekke Jekke. Dit is ook weer zo'n plaatje van Labissief. Wat een tweetal versies uitkwam. Maar dit is eigenlijk de single van destijds. Ja, zo vinden wij hem ook echt een beetje up tempo. Nothing's gonna change. Zometeen Steve Roland en de Family Dog.

Steve Vronen en The Family Dog met Sympathy in The Family Dog. Daar zat onder meer een hele bekende meneer, namelijk Albert Hammond, die uiteindelijk een solo carrière zou opbouwen in de jaren 70 met onder meer It Never Rains in Southern California. Daarvoor Libby Cifre en Nothing's Gonna Change.

Dat is de nummer 1 hit van de Nederlandse Top 40. Justin the World met Cheerio. En of hij nog blijft staan op 1, ik weet het niet. Want ik zag vorige week dat Bruno Mars weer gestegen is aan nummer 2 in de Top 40 met I Just Might. En misschien gaat hij de nummer 1 positie weer overnemen. Want dat gebeurt wel eens vaker in de Nederlandse Top 40. Zometeen het nieuws van 7 uur. Veel plezier met de rest van de avond door. Culture Club hoor je nu met Time. Zometeen nog The Searchers en Goodbye My Love, Goodbye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens de minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. Het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie is vanmiddag ontruimd vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Volgens CNN betrof het een vals alarm. Op meerdere etages van het Pentagon was een slechte luchtkwaliteit gemeten. Totdat vaststond waardoor die werd veroorzaakt, waren deze afgesloten als een voorzorgsmaatregel volgens het standaard veiligheidsprotocol. Volgens CNN werden er hulpteams ingezet en droegen de hulpverleners gasmaskers en beschermende kleding. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaar gewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is een persoon aangehouden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrond. Inwoners uit Laabeek die gaan deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse worden door de gemeente uitgenodigd voor een speciale ontmoetingsavond. Die vindt plaats op maandagavond 6 juli van 7 tot 8 in het gemeentehuis in Beek en Donk. Een mooie gelegenheid om andere wandelaars te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en alvast in de vierdaagse sfeer te komen. Voor wie nog volop aan het trainen is, de Ontdekt Laabeek-app staat vol met mooie wandelroutes in onze eigen omgeving om goed voorbereid aan de start te verschijnen. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni via laabeek.nl/ontmoeting-nijmeegse-vierdaagse. De Stichting Het Kouwenbergs Kerkje en Stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de Stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de Stichting Monumentenbouw het Aderikstel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aderikstel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbouwen.

0: De dorpscommissie de Rifs tijdens een gezellige barbecue, waarbij herinneringen werden opgehaald. Voor meer nieuws uit Laabeeg, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break.

0: Goedemorgen.
1: Welkom, het is even over de klok van 7 uur. En heb jij dat ook gehad? In de vakantie? Dan moest je naar Frankrijk. Of moest je mee? Of moest je naar Frankrijk? Nee, is een beetje oneerbiedig. Je ging naar Frankrijk. En dan had je de hele dag die Franse muziek opstaan. Je kon ze wel dromen.

even iets heel anders. Wij hebben in Nederland bij de stranden heel veel last van Duitsers die van die kuilen graven, waar je, als je net uitkijkt, zomaar een aantal meters naar beneden kunt duvelen. Nou, op Sardinië heeft men iets anders, een ander probleem. Parasols. En heeft men verboden dat je tussen de 15 en 65 een parasol op het strand neerzet.

heb altijd in positieve zin verbaasd dat deze man, Manfred Mann, zich zo heeft aangepast aan de verandering in de muziek in de jaren 60 nog van die bekende hits. Nou ja, hij zet de clown, Cave zat vast nog wel. En toen begon hij de Manfred Mann Earth Band en heeft hij nog een aantal prachtig mooie LP's gemaakt. En Soul of Fire was het vierde album. En dit nummer stond erop en werd ook nog een hele leuke hit ook.

Het was een sensatie toen het album uitkwam. Een dubbel album, alweer even geleden. En het vreemde is dat Jeff Wayne nog steeds met een groot orkest de wereld overgaat. Met integraal spelen van dit album. Ik weet niet of je nog kunt herinneren dat Veronica destijds een Nederlandstalige versie heeft gemaakt. Hold on, I'll be back for you, it won't be long.

voor deze leuke van Michael Bublé neem ik afscheid bij u voor deze donderdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 voor de nacht begint met die hele mooie verrassende cd van Paul McCartney. En een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft tot morgen. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. Bye.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij het ongeluk in Zeeland is nu ook een vierde fietser overleden, zo meldt de politie. In totaal gaat het om 3 leerlingen en een volwassen begeleider. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Uit een onderzoek is gebleken dat de vertrouwelijkheid van de gegevens door het bedrijf niet kan worden gegarandeerd, zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Die was bang dat de Amerikaanse regering het systeem in het uiterste geval zou kunnen stilleggen. Maar de Belastingdienst houdt dus de controle over de toegang en data. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens die minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. En het 5-sterrenrestaurant Noma in Kopenhagen gaat weer open. Het volgens kennis beste restaurant van de wereld kwam eerder in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag van de eigenaar, chef-kok Recipe. Deze keer terug in het restaurant, maar niet in de keuken, waar hij medewerkers vernederd en geslagen zou hebben. Er is nu vanaf augustus een nieuwe chef-kok verantwoordelijk voor het Michelin-restaurant, waar een maaltijd zo'n €1000 kost. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrond. In Elsendorp zijn donderdag kort na de middag de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de Elsendorpse weg. Daar botste een personenauto achter op een motorrijder. De motorrijder werd door de impact van de botsing gelanceerd en raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor afgesleept. ZLTO Gemert Bakel vierde recent een bijzondere mijlpaal. 2 trouwe leden, Maïnte van der Hof en Wim Heesman, zijn maar liefst 60 jaar lid van de vereniging. 6 decennia lang hebben zij de ontwikkeling in de landbouw en de ZLTO van dichtbij meegemaakt, gekenmerkt door grote betrokkenheid, collegialiteit.

0: 5%. Zegt Doorhals, groothandel, detailhandel, industrie, financiële dienstverlening en horeca zien de werkgelegenheid afnemen. Groei is nog wel te vinden in zakelijke diensten, zorg, ICT en bouw, maar het tempo vertraagt aanzienlijk. Ondanks de lage groei blijven personeelstekorten bestaan, mede door de vervanging van circa 13.200 gepensioneerden. Voor meer nieuws uit Labeeg, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Het is over, het is over, het is een praatje voorbij, het is voorbij. Mark Floor en Snelle, dat is leuk van al die samenwerkingen tegenwoordig. Je ontdekt ook steeds meer nieuwe artiesten. En die ontdek je ook als je luistert naar OSR 920. Dit plaatje kennen we allemaal waarschijnlijk wel, maar de uitvoering misschien niet. Het is de Frank Camino Trio.

0: The Man Without Hats.
1: Ja.
0: En op het hoesje staan ze dan afgebeeld met een hoedje op. En dan denk ik van, hoezo Without Hats? Je hoorde de Safety Dance. Het zijn de veiligheidsinstructies door middel van een dansje. Op OSR 920, het is donderdagavond en Shocking Blue gaat voor je zingen.

0: Ja, lekker hoor. Ik had wat zomerse muziek bedacht. Ik denk, het is vandaag vast wel een zomerse dag. Helaas, het is er niet helemaal van gekomen. De ruitenwissers hebben weer goed de dienst gedaan vandaag, inderdaad. Jordan, Alvaro, Zoller en Sofia. En daarvoor hadden we Kraak en Smaak en Squeeze Me. Ja, dat was wel een van hun grootste hits, hè. Het wordt tijd als ze weer nieuw werk af gaan leveren hier bij OSR 920 en bij de rest van de wereld. Ik zou zeggen, laat maar komen. Gaan wij gewoon lekker door met nieuwe muziek van Silk City.
1: Peter Boer.
2: Think I forgot to breathe.

toch even wat grote namen achter elkaar wilde zetten. Nou, ik denk dat dit toch wel een flink rijtje was, zeg maar. Dat waren onder andere Silk City samen met Ellie Goulden. En je hoort ook nog Mike and the Mechanics. Oftewel Mike Rutherford inderdaad. Ja, kent hem ook uit Genesis met natuurlijk het stemgeluid van Paul Garrick. En je hoort de Chris Rea met All Summer Long. Nou, die zomer die gaat volgende week weer beginnen, heb ik begrepen. Dus daar wachten we dan maar eventjes op. Over grote namen gesproken. De namen van The Who, die kennen we natuurlijk ook allemaal. En de hits, hoop ik allemaal dat je ze mee kan zingen. Want deze, ja, is wel allemaal bekend hoor. Is uit de

Het Scandinavische groepje, ja, uit Noorwegen, Scandinavië, Zweden, ja, Zweden komen ze. Aha, en I call your name. Nou, dat is leuk. Noem me maar eens even. Inderdaad. Ik zeg een hele goede avond en veel plezier. Zometeen, na 9 uur. Dan is Petro Leendes er weer en natuurlijk ook Berend Koenders na 10 uur. Ik wens je veel plezier met hun samen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Aan het WK deden nooit eerder zoveel landen mee, maar deze editie is omstreden vanwege het binnenlandse en buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Trump, met onder andere hardhandig optreden van de immigratiediensten en militaire operaties in verschillende regio's. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Hij schrijft op zijn sociaal media platform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. Bij het ongeluk in Zeeland is nu ook een vierde fietser overleden, zo meldt de politie. In totaal gaat het om 3 leerlingen en een volwassen begeleider. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Uit een onderzoek is gebleken dat de vertrouwelijkheid van de gegevens door het bedrijf niet kan worden gegarandeerd, zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Die was bang dat de Amerikaanse regering het systeem in het uiterste geval zou kunnen stilleggen. Maar de Belastingdienst houdt dus de controle over de toegang en data. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laarbeek, Boekelen, Gemert, Bakel op Omroep Peelrond. Laarbeek staat voor een forse elektrische rijdenuitdaging. Kenniscentrum E-LaadNL voorspelt dat in 2050 meer dan 10.000 laadpalen nodig zijn om volledig elektrisch te rijden. Een enorme toename van de huidige 2179 laadpunten. De komende 4 jaar zijn al ruim 3400 nieuwe laadpunten vereist. Vooral in Aalrichsel zullen de laadpalen uit de grond schieten met in 2050 bijna 2200 plekken. De energiebehoefte stijgt enorm van 6,4 miljoen kWh nu naar 84 miljoen in 2050, vergelijkbaar met het huidige verbruik van 27.000 huishoudens. Om te voorkomen dat het stroomnet onder die druk bezwijkt, moet er heel veel gebeuren. ZLTO Gemert Bakel vierde recent een bijzondere mijlpaal. 2 trouwe leden, Mainte van der Hof en Wim Heesmans, zijn maar liefst 60 jaar lid van de vereniging. 6 decennia lang hebben zij de ontwikkeling in de landbouw en de ZLTO van dichtbij meegemaakt, gekenmerkt door grote betrokkenheid, collegialiteit en verbondenheid met de agrarische sector. Hun jarenlange loyaliteit en inzet hebben de ZLTO mede gevormd tot de krachtige belangenbehartiger die het nu is. Het jubileum werd passend gevierd met de dorpscommissie De Rifts tijdens een gezellige barbecue waarbij herinneringen werden opgehaald. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. 4 dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige, speciaal uitzette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan de uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer wijngaard bij Ipma in De Rips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee.

Apeldoorn. De Apeldoorn. Awa, awa,

Creole samen met de Coconuts. I'm a Wonderful Thing, Baby. En Diane of Dion, wat je wil. Run Around Sue, zo heette die hele mooie plaat. Jazeker. We gaan even terug in de tijd met de Sutherland Brothers en Quiver. Hier is The Arms of Mary.

The Beatles, please, Mr. Postman, hier op OSN 920. Jazeker, drie keer per dag de Beatles en je hoeft nooit naar de dokter, zo is het, hè. En er komen de Cats ook nog bij, Be My Day en Ava Max, Sweet But Psycho, zo heette dat. En hier zijn Jimmy James samen met de Vagabonds. Now is the time.

Shakin' Stevens op de radio. Jazeker, I Might, zo heette dat prachtige plaatje. En Jimmy James samen met de Vagabonds. Now is the time, die hoorde je ook nog. En we gaan op naar 10 uur, straks naar 10 uur, Berend Koenders op de radio. Heel veel plezier daarmee. En wat mij betreft, heel graag tot morgen. Dan ben ik er weer. Hier is Cream. Dat hem heet White Room. Tot morgen nog.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Aan het WK deden nooit eerder zoveel landen mee, maar deze editie is omstreden vanwege het binnenlandse en buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Trump, met onder andere hardhandig optreden van de immigratiediensten en militaire operaties in verschillende regio's. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Hij schrijft op zijn sociaal media platform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. De politie heeft bij controles al verschillende verboden wapens en munitie aangetroffen. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrond. De stichting Het Kouwenbergs Kerkje en stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de stichting Monumentenbouw het Aderikstel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aderikstel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbestemmen van onder andere het Heemhuis en de voormalige klokkengieterij. In Elsendorp zijn donderdag kort na de middag de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de Elsendorpse weg. Daar botste een personenauto achterop een motorrijder. De motorrijder werd door de impact van de botsing gelanceerd en raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor afgesleept. Laarbeek staat voor een forse elektrische rijdenuitdaging. Kenniscentrum E-LaadNL voorspelt dat in 2050 meer dan 10.000 laadpalen nodig zijn om volledig elektrisch te rijden. Een enorme toename van de huidige 2179 laadpunten. De komende 4 jaar zijn al ruim 3400 nieuwe laadpunten vereist. Vooral in Aalrikstel zullen de laadpalen uit de grond schieten met in 2050 bijna 2200 plekken. De energiebehoefte stijgt enorm van 6,4 miljoen kWh nu naar 84 miljoen in 2050, vergelijkbaar met het huidige verbruik van 27.000 huishoudens. Om te voorkomen dat het stroomnet onder die druk bezwijkt, moet er heel veel gebeuren. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

Jusselvren, hier op OSR 920, Shine Silently in de grote ballen van vuurwerk. The Great Balls of Fire. Jelly Loose, dat waren de eerste twee. Bedankt Pedro, hij is er morgen weer tussen 9 en 10 uur. En hier is Tove Lo, featuring Hippie Sabotage. Stay high.

Ja, een plaatje in het dialect. Skik, het geet zoals het geet. Eerste albumtrack is er eentje van Michael Bublé. Ook hij waagde zich aan het nummer Feeling Good. Terug te vinden op zijn album It's Time uit 2005. Birds.

Ze maakt al jarenlang countrymuziek, Dolly Parton, Jolene. Onlangs, een paar jaar geleden, maakte ze een hardrockplaat. Inspireerde hardrockers om weer countrymuziek te gaan maken. En toen was de cirkel rond. Maar goed, dit was uit haar succesvolle periode. Jolene hoorde je. En dan nu, Swing Out Sister. Hier is You On My Mind.

muziek van Curtis Harding en With You van nog niet zo lang geleden. Album van de week. Hele week is dat het laatste album wat verschenen is van Paul McCartney. Live Can Be Heard gaan we draaien van het album The Boys of Dungeon Lane.

Half Stewart, dat was destijds opvolger van Year of the Cat. Ook lekker, On the Border. Maar nu, Gloria Estefan. Het mooie, Refrains. Nu op OSR 920.

Nieuwe nummer van Bente, 3-2-1. Oftewel 3-2-1, simpel gezegd. Laatste albumtrack voor dit uur komt van The Moody Blues. Dat verzamelalbum This is The Moody Blues. Het nummer was als singeltje op de B-kant te vinden. I'm just a singer in a rock'n'roll band. Hier is For My Lady.

I should have known better. Jim Diamond. In het staartstuk van het eerste gedeelte van dit programma. Gelukkig hebben we er nog één klaarstaan. Maar dat doen we wel na Radio Nieuws en Regio Break. Tot straks.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Iran beschouwt alle bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten als een militair doelwit. Dat melden Amerikaanse media op basis van het Iraanse persbureau Fars. Het sociale mediaplatform X en de internetdienst Starlink van Musk worden door het Amerikaanse en Israëlische leger gebruikt in de oorlog. En dat is voldoende rechtvaardiging om de regionale locaties van deze diensten eventueel aan te vallen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee wethouders opgestapt. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrond. De stichting Het Kouwenbergs Kerkje en stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in Het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de stichting Monumentenbehoud Aale-Rikstel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aale-Rikstel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbestemmen van onder andere het Heemhuis en de voormalige klokkengieterij. ZLTO Gemert-Bakel vierde recent een bijzondere mijlpaal. Twee trouwe leden, Maïnte van der Hof en Wim Heesman, zijn maar liefst 60 jaar lid van de vereniging. Zes decennia lang hebben zij de ontwikkeling in de landbouw en de ZLTO van dichtbij meegemaakt, gekenmerkt door grote betrokkenheid, collegialiteit en verbondenheid met de agrarische sector. Hun jaarlange loyaliteit en inzet hebben de ZLTO mede gevormd tot de krachtige belangenbehartiger die het nu is. Het jubileum werd passend gevierd met de dorpscommissie De Rifts tijdens een gezellige barbecue waarbij herinneringen werden opgehaald. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. Vier dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige, speciaal uitzette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan de uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer wijngaard bij Ipma in De Rips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders. Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Bijna vergeten, maar toch nog gedraaid hier vanavond. Berlin en Take My Breath Away. En het staartstuk van de dagprogrammering bij OZR 920. Het tweede gedeelte van Voor de Nacht Begint. Kiesje en de Sunshine Band. Hier is Keep It Coming Love.

Diesel and Down in the Silver Line, product van Nederlandse bodem, brengt ons een oude soulknaker terug te vinden op het album The Very Best of Otis Redding. En zo heet hij, These Arms of Mine.

Ik heb nog wel een keer, dan denk ik van, zo flink nog wat plaatjes draaien. En dan zie ik dat het er weer bijna tijd is. Tijd voor de laatste albumtrack voor vandaag. Morgen doen we er weer nieuwe 6. Staan dan op het programma. Maar goed, wij doen nummer 6 van vandaag. Santana, terug te vinden op het album Django uit 1983. What does it take to win your love?

met deze Shy Guy komt een eind aan de show voor vandaag en de dagprogrammering. Want we gaan de nacht in en dat is lekker non-stop. Als je moet werken, laat het maar gewoon staan. En als je moet gaan slapen, zou ik hem wat zachter zetten. Hey, graag tot morgen, even na 10 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek staat voor een forse elektrische rijdenuitdaging. Kenniscentrum E-LaadNL voorspelt dat in 2050 meer dan 10.000 laadpalen nodig zijn om volledig elektrisch te rijden. Een enorme toename van de huidige 2179 laadpunten. De komende 4 jaar zijn er al ruim 3400 nieuwe laadpunten vereist. Vooral in Aalrixel zullen de laadpalen uit de grond schieten met in 2050 bijna 2200 plekken. De energiebehoefte stijgt enorm van 6,4 miljoen kWh nu naar 84 miljoen in 2050, vergelijkbaar met het huidige verbruik van 27.000 huishoudens. Om te voorkomen dat het stroomnet onder die druk bezwijkt, moet er heel veel gebeuren. De banengroei in Gemert-Bakel in de regio Helmond de Peel staat onder druk door hoge energieprijzen, waardoor de arbeidsmarkt afkoelt. Een UWV-prognose toont aan dat bij aanhoudende hoge prijzen de banengroei tot 2028 slechts 700 extra banen bedraagt, een plus van 0,5%. Sectoren als groothandel, detailhandel, industrie, financiële dienstverlening en horeca zien de werkgelegenheid afnemen. Groei is nog wel te vinden in zakelijke diensten, zorg, ICT en bouw, maar het tempo vertraagt aanzienlijk. Ondanks de lagere groei blijven personeelstekorten bestaan, mede door de vervanging van circa 13.200 gepensioneerden. In Elsendorp zijn donderdag kort na de middag de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op de Elsendorpse weg. Daar botste een personenauto achter op een motorrijder. De motorrijder werd door de impact van de botsing gelanceerd en raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De precieze oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde motor afgesleept. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemert Bakel op Omroep Peelrand. ZLTO Gemert Bakel vierde recent een bijzondere mijlpaal. 2 trouwe leden, Marinte van der Hof en Wim Heesmans, zijn maar liefst 60 jaar lid van de vereniging. 6 decennia lang hebben zij de ontwikkeling in de landbouw en de ZLTO van dichtbij meegemaakt, gekenmerkt door grote betrokkenheid, collegialiteit en verbondenheid met de agrarische sector. Hun jarenlange loyaliteit en inzet hebben de ZLTO mede gevormd tot de krachtige belangenbehartiger die het nu is. Het jubileum werd passend gevierd met de dorpsgemeente De Rifs tijdens een gezellige barbecue waarbij herinneringen werden opgehaald. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. 4 dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige, speciaal uitzette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan de uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer wijngaard bij Ipma in De Rips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. De stichting Het Kouwenbergs Kerkje en stichting Spiritus zetten hun reeks inspiratieavonden voort. Donderdagavond 18 juni om 19:30 is er een nieuwe inspiratiegesprek in het Kouwenbergs Kerkje. Maria Kaptein van de stichting Spiritus gaat dan in gesprek met Anita van Vlerken, medeoprichter van de stichting Monumentenbehoud Aderikstel. Sinds 2001 zet Anita van Vlerken zich samen met haar man Willem Verhoeven en vele anderen zich in voor het behoud van historische panden in Aderikstel. De laatste jaren speelde haar stichting een rol in het herbestemmen van onder andere het Heemhuis en de voormalige klokkengieterij. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen, Geemelt, Bakel op Omroep Peelrand. Goed nieuws voor fietsliefhebbers. De 49e fietsvierdaagse De Peel staat weer op de kalender. Dit populaire evenement dat jaarlijks duizenden deelnemers trekt wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli. 4 dagen lang kunnen fietsers genieten van prachtige speciaal uitzette routes door het afwisselende landschap van De Peel. Denk aan de uitgestrekte heidevelden, bossen en pittoreske dorpjes in Brabant en Limburg. De tocht leidt de deelnemers dit keer door veel natuur, maar ook langs onder meer wijngaard bij Ipma in De Rips. De fietsvierdaagse is geschikt voor alle leeftijden. ZLTO Geemelt Bakel vierde recent een bijzondere mijlpaal. 2 trouwe leden, Maïnte van der Hof en Wim Heesman, zijn maar liefst 60 jaar lid van de vereniging. 6 decennia lang hebben zij de ontwikkeling.